Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken.

0: quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar

0: eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uiten op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. En geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan een jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Hoogkamp met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
1: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
0: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
2: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
0: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A4 richting Amsterdam. Er rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 6 kilometer file. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
1: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
0: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius. Morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
2: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
0: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De langste files staan op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en Rijswijk, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied, 8 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, nu 5 kilometer file. En op de N11 Bodegraven richting Leiden bij Zoeterwoude 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12, 2 kilometer. En daar is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
1: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
0: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houta.
2: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
0: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Hoorn en Ypenburg 5 kilometer met 10 minuten vertraging. N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven en de A12 3 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En op de N211 richting Delft tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4 3 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het Hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, we starten de week met wisselvallend weer. Het wordt vandaag zonnig, maar ook toch wel bewolkt. De dag starten we met 10 graden, in de ochtend een kleine bui. Daarna wordt het bewolkt, de zon die trekt dus weg... en in het einde van de middag gaat het ook regenen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam...

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas aan.

0: Journaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch waar de gemeente asielzoekers wil opvangen is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk, een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, we starten de week met wisselvallend weer. Het wordt vandaag zonnig, maar ook toch wel bewolkt. De dag starten we met 10 graden, met in de ochtend een kleine bui. Daarna wordt het bewolkt, de zon die trekt dus weg... en in het einde van de middag gaat het ook regenen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten.

0: de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

three. Come on, girl.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon en bij een stevige noordwestenwind is het

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend, en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat file tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Vijlbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Vijlbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in het westen van het land en die staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is een vrachtwagen gestrand met pech. Die wordt elk moment geborgen. Alleen nu staat er nog 8 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Kallas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land begint de avondspits langzaam maar zeker te beginnen. Het zijn vooral korte dagelijkse files. De meeste hebben van hooguit 5 tot 10 minuten oponthoud. Eén uitzondering, dat is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid gebeurde zojuist een ongeluk. Er staat er 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Negens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, we hebben in het westen van het land weer te maken met een normale avondspits, nu alle vakantieperiodes voorbij zijn. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maar er zijn altijd uitzonderingen, zoals nu ook de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen Harmelen en Bunnik staat 11 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier. De linkerrijstok is daar dicht. Verder valt nog op de A20 Hoevenons richting Gouda. Voor knooppunt Gouwe 10 minuten vertraging. En de A44 is ook druk. Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar staat 3 kilometer file en dat kost 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd ruim 100 kilometer file in het westen van het land. En het zijn vooral dagelijkse files, maar een paar springen eruit. Om te beginnen de A4 in Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogbaden en Den Haag-Zuid 20 kilometer file met 25 minuten vertraging. Wat verder opvalt is de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dezelfde A20, maar dan de andere kant op. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte is er ook een file weer op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum staat 2 kilometer. Het kost je een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 actueel.
3: Lieke Visser.

Goedenavond, het is maandag 11 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Lieke en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over een overval bij de Co-op in Schiedam-West, een demonstratie door Extinction Rebellion in Vlaardingen en 2 doden die zijn aangetroffen in een Vlaardingse flat.

0: Dit is het veteranenmonument in de Rozentuin in Vlaardingen-Holi. Het monument staat inmiddels al een aantal jaar. Maar een stichting speciaal voor Vlaardingse veteranen was er tot een paar maanden geleden nog niet. De Vlaardingse veteraan Wout van Doren vond dat daar verandering in moest komen en besloot daarom deze stichting op te richten.
1: Die hebben we inderdaad in maart hebben die opgericht met nog 3 andere bestuursleden. Om gewoon te beginnen. We hebben een kern nodig om, en een draagvlak om te beginnen aan een stichting Veteranen Vlaardingen die uiteindelijk dienend moet zijn voor actief gedienden, uitgedienden en de veteranen met een veteranenstatus. Maar ook het thuisfront wordt vaak vergeten. En dat vinden we ook wel belangrijk om aandacht te besteden aan het thuisfront. Dus de mensen achter de militair die eigenlijk ook een soort van uitzending meemaken. Ongeveer 2 jaar geleden kwam ik op het idee om iets van een stichting of iets van een verbondenschap te gaan creëren. Naast de lokale veteranendag die er al gewoon was. En ik dacht, ja, het is mooi als we iets meer kunnen bieden daaromheen en iets meer voor de veteranen dingen kunnen faciliteren. Dus daarom vond ik het ook zo belangrijk om een stichting te hebben, waaruit we ook niet alleen maar financieel, ook met subsidies of met fondsen kunnen werken, maar ook voor een stukje verbondenheid van hey, wat hebben we in Vlaardingen en hoe kunnen andere partijen daarop aansluiten, bijvoorbeeld de gemeente Vlaardingen.
0: Een van de doelen van de stichting is om de Vlaardingse veteranen samen te brengen, ongeacht leeftijd of geslacht.
1: Nou, bijvoorbeeld, we hebben een jonge veteraan, die is 26 en die is in Irak geweest. En dat is een Vlaardinger. Nou, daar proberen we ook met de stichting wat meer aandacht aan te besteden. Om ook wat meer de jongere veteraan naar ons toe te krijgen en evenementen te organiseren die passen bij hun. En daarbij de oude veteraan uiteraard niet te vergeten. En er zijn nu ook wat vrouwen die bijvoorbeeld dienst in gaan. Die wonen in Vlaardingen. Dus die zullen ook veteraan kunnen worden. Dus dan hebben we dadelijk best wel een gemixte club van jonge veteranen. Maar het zijn niet alleen maar meer mannen. Er zijn ook vrouwen.
2: En hoe groot is deze club veteranen in Vlaardingen?
1: Ja, we hebben ongeveer een club van 300 veteranen binnen Vlaardingen. Die hebben een veteranenstatus. En dan komen daarbij de oudgediende en de actief dienende militairen. Ja, we staan hier in het midden van Vlaardingen. Op een heel hoog punt. Het is een mooi uitzichtpunt hier. Met Vlaardingers om ons heen. Waar dus ook veteranen en uitgediende en actief dienende militairen onder vallen. En die wonen eigenlijk allemaal in deze huizen hier om deze watertoren heen. En op 5 mei dan hijsen we hier de vlag met een aantal veteranen. Delen we wat verhalen met elkaar. En dat is ook een beetje al een klein gedeelte van die verbinding die we willen creëren. Door activiteiten, door dingen te organiseren, door dingen samen te doen. En elkaar naar elkaar te gaan luisteren. En elkaar te gaan begrijpen met wat heb jij meegemaakt, wat heb ik meegemaakt. Wat is onze overeenkomst? Ja, dat we in Vlaardingen wonen. Dat we ook wel veel dingen hebben meegemaakt. Die ook wel een soort van bijhouden, omdat het niet iedereen dat begrijpt. Soms zelfs je eigen thuisland niet. En dan is het wel fijn om iemand te hebben dicht in de buurt die jou wel begrijpt of kan begrijpen.
0: Om kennis te maken met de stichting en met elkaar wordt op 28 mei een bijeenkomst georganiseerd voor veteranen, oudgediende en actief dienende militairen uit Vlaardingen. Tijdens die bijeenkomst hopen de bestuursleden onder meer de doelen van de stichting te bespreken en ideeën uit te wisselen.
1: Ja, wat we willen bereiken, dat gaan we ook echt bouwen. Gewoon samen met de veteranen, oudgediende, actiefdiende militairen. Maar wat ik wel heel gaaf zou vinden als we elkaar wat meer kunnen vinden en elkaar wat meer kunnen ondersteunen en helpen. Als we dat gaan voelen en gaan zien en als we dat kunnen voelen met onze stichting, dan denk ik dat we ons doel hebben bereikt.

0: To ask.
1: Dit is 2.
0: 4. Goedenavond. Net als de rest van de dag krijgen we vanavond ook nog te maken met een bui. En daar kan zelfs een beetje onweer tussen zitten. Verder daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen hetzelfde weerbeeld, in de ochtend regenachtig en het wordt hier warmer dan 13 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: 2 actueel.
1: Vrijdagmiddag is in Vlaardingen een bestuurder aangehouden nadat hij onder invloed van drugs een ongeval had veroorzaakt. Het incident vond plaats aan de Westlandse weg nadat de automobilist naar eigen zeggen moest uitwijken. Hij botste op een andere auto waarna de wagen tegen een lantaarnpaal botste. De politie kwam ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Bij controle van de bestuurder werd er een speekseltest afgenomen om vast te stellen of er sprake was van drugsgebruik. En uit de test bleek dat de bestuurder inderdaad onder invloed was. Daarop is de automobilist aangehouden.

0: 2.
1: Deze week zijn de werkzaamheden begonnen aan het spoor ter hoogte van de Broersvest in Schiedam. Daardoor waarschuwt de RET voor extra reistijd en een tijdelijk aangepaste dienstregeling. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Dennis Korrevaar.
2: Voor wie veel met de tram reist, moet de komende periode even opletten, want de komende weken heb je veel hinder onderweg. Zo rijdt tram 11 helemaal niet en tram 24 rijdt weer tijdelijk tussen Vlaardingen-Holy en de Schravenlandseweg in Schiedam. Maar wat betekent dat nou voor de reis onderweg? En is het eigenlijk een beetje te doen?
3: Ja, ik werd vanmorgen vroeg wakker en ik had het gelezen. En toen dacht ik, ja, nu ga ik wel kijken hoe ik naar mijn werk moet komen. En normaal pak ik bus 54 uit de Gorsen naar de Broersvest en dan de tram. Alleen dat gaat dus niet. Dat kan wel, maar dan moet ik eerst helemaal naar het station en dan daar de tram pakken. Dus ik moest helaas met mijn fiets naar Nieuwland en hem daar neerzetten en dan de rest met de tram doen.
4: Wij zijn natuurlijk bezig om de sporen te vervangen. Dat is natuurlijk nodig omdat het spoor intensief wordt gebruikt. Dus we zijn vandaag met de werkzaamheden gestart en die duren nog tot en met 7 juni. En dat betekent helaas wel wat hinder voor tramreizigers en busreizigers. Onder andere tramlijnen 1 en 11 die het even wat anders doen dan normaal. Dus dat is voor reizigers waarschijnlijk wel eventjes zoeken.
3: En ik begrijp ook wel dat alles gemaakt moet worden. Maar ja, voor mij en voor andere collega's die in de zorg werken en met OV moeten, is dat moeilijk. Maar ook voor de oudere mensen. Die moeten ook gaan kijken hoe ze zich kunnen verplaatsen.
2: Ja, want normaal gesproken reist u veel met de tram?
5: Minimaal 4 dagen per week vanaf de Koenmarkt. Ja. En dan naar Rotterdam Centrum.
2: Dus dat is toch al vaak. En dan nu even met de bus. Was het vanmorgen even uitzoeken hoe u dan moest gaan?
5: Dat moet ik nog uitzoeken. Ik ben net eventjes vanaf een andere route even gepakt. Maar ik moet nog uitzoeken hoe ik nu moet gaan. Ja.
2: Wie nu vanuit Vlaardingen-Holy naar station Schiedam Centrum wil, reist met tram 24 en moet uitstappen op de Schravenlandseweg. Ter hoogte van DSW stopt een pendelbus, de 701. En die rijdt tussen het station en het Marconiplein in Rotterdam. Andersom stappen mensen op bij de halte Schravenlandseweg om vervolgens via de Woudhoek naar Vlaardingen-Holy te gaan. Voor de bussen geldt ook een aantal wijzigingen. Lijn 51, 54 en 126 rijden een aangepaste route. Bus 52 rijdt helemaal niet.
6: Mevrouw, u komt net uit de tram. Was het te doen onderweg?
7: Ja, dat was best te doen. Ja. Ja, toen moest ik eruit bij de Schavenlandseweg dus. Nou ja, dan moet ik verder lopen naar de Koenmarkt. Dus.
6: Ja. Ja. Want anders dan had u in één keer doorgereden naar de Koenmarkt?
7: Ja, dan had ik doorgereden via het station naar de Koenmarkt. Ja. Dus,
6: Nou, is het de komende 4 weken? Is het even zo? Vindt u dat lastig?
7: Nou, wel een beetje. Dus ja, lijkt mij. Als het nu is, redelijk weer. Als het regent, dan is het weer minder natuurlijk. Ja. Dus, ja.
5: Want ze geven aan, als je op de app kijkt van de RET, zou ik vanaf de Mark Koningplein naar het Schiedam Centrum moeten gaan. En daar vandaan een kwartier moeten lopen weer naar huis toe. Terwijl ik net vanaf een andere halte dus diezelfde bus even heeft gepakt. Ja. En dat blijkt dus dat hij op het Schiedam Centrum kan je gewoon blijven zitten, de route weer vervolgen.
6: Ja. Voor hoeveel extra reistijd zorgt het nu dan? Weet u dat ongeveer?
3: Ja, ongeveer 20 minuten heen en 20 minuten terug. Ja. Want ik moet toch fietsen vanuit de Gorsen naar Nieuwland. En dan daar nog de tram pakken hierheen. Want het hele stuk hierheen fietsen is voor mij te ver om te fietsen.
6: Ja. Ja. En dan, je zei het al even, de werkzaamheden duren nog een paar weken. Waardoor dus de tram iets anders rijdt en er een aantal bussen mogelijk ook uitvallen. Wat zijn nog andere dingen waar de reiziger mee te maken kan hebben? Of hebben we dan het lijstje wel gehad?
4: Nou, we adviseren sowieso om alle reizigers eventjes goed de reis te plannen. Voordat je van huis weg gaat, goed eventjes te kijken van wat betekent het voor mijn reis? Waarschijnlijk meer reistijd of misschien extra overstappen. En daarin staat gewoon alles goed omschreven. Dus dat adviseren reizigers. De eerste dagen staan er ook informatiemedewerkers te herkennen aan de rode jas met RET-logo. Dus die kunnen ook, die delen flyers uit. Je kunt de vragen stellen. We hebben via onze socials hebben ook filmpjes gemaakt om uit te leggen van wat voor impact heeft het en waar moet ik aan denken. Ja. Dus we hebben veel communicatiemiddelen ingezet om reizigers te informeren. Maar vooral plan je reis en houd rekening met toch wel wat extra reistijd en extra overstappen.
6: Ja, deze werkzaamheden nog tot 7 juni en daarna dan kan het spoor er weer even tegenaan?
4: Ja, absoluut. Dan kunnen de tramreizigers weer gebruik maken van de tram zoals ze dat gewend zijn. Zeker.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaarding en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over 2 doden die zijn aangetroffen in een Vlaardingse flat, 3 mannen die zijn aangehouden na een woningoverval in Schiedam-Nieuwland en het Dutch Distillers Festival, het IDDF, die Schiedams ambacht zichtbaar wil maken.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
1: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistische geweld echt onacceptabel is.
0: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het westen van het land en die staat op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Bij Hoek van Holland 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 actueel.
4: Lieke Visser.

Door. Straks gaan we het onder andere hebben over twee doden die zijn aangetroffen in een Vlaardingse flat. Drie mannen die zijn aangehouden na een woningoverval in Schiedam-Nieuwland. En het Dutch Distillers Festival, IDDF, die Schiedams ambacht zichtbaar wil maken.

0: is 2.
1: Waar zijn alle bloemen heen? Geknakt, één voor één. Zal men ooit wijzer zijn? Zal men ooit wijzer zijn?
2: We staan hier voor het bedrijf Yara, een kunstmestproducent in Vlaardingen. En zoals je kan zien is Extinction Rebellion hier achter ons een demonstratie aan het houden. Dus laten we even horen wat ze te zeggen hebben. Kunnen jullie uitleggen waarom jullie hier staan?
3: Ja, wij zijn Extinction Rebellion Landbouw specifiek. En we voeren een actie, een campagne eigenlijk tegen Yara, tegen de kunstmestproductie. En wij willen het heel duidelijk maken aan iedereen, want mensen weten niet hoe vervuilend kunstmest is. Kunstmest gebruikt ongeveer 7% van onze gasvoorraad. En dat gas, dat is fossiel, dat moet in de grond blijven. Het heeft enorme uitstoot. En bijvoorbeeld als je weet dat een boterham of ons brood 40% van de uitstoot komt van de kunstmest. Dus de landbouw heeft gewoon een groot probleem. En we hebben dus Yara gekozen als target om dat duidelijk te maken aan het publiek.
4: Yara is een van de grootste vervuilende bedrijven van Nederland. Ontvangt ook knetterveel fossiele subsidies. En wat kopen ze daarmee? Heel veel aardgas die we vroeger uit Groningen haalden. Maar nu bij schurkenstaten als Amerika vandaan komen of uit Rusland. Om daarmee kunstmest te maken. En die kunstmest maakt boeren verslaafd aan kunstmest. Terwijl je ook prima landbouw kunt bedrijven zonder kunstmest. Alleen dan moet je daar wat minder intensief landbouw bedrijven. En dat is eigenlijk ook voor de boer beter. Omdat je daar gewoon een veel beter leven van overhoudt.
2: Jullie hebben aangekondigd dat jullie hier zijn vandaag. Dat hebben jullie niet aangekondigd.
3: Nee, dit is echt een actie. En we blokkeren de boel, dat konden we nooit aan. En dat is bij wet ook terecht. We hebben demonstratierecht. En binnen dat recht staan we op de openbare weg. En blokkeren we de vrachtauto's van Yara.
5: Klimaatrechtvaardigheid, een stap naar voren voor. Klimaatrechtvaardigheid, laat je horen voor.
2: En wat hopen jullie te bereiken vandaag?
3: Vandaag eisen we dat Yara naar buiten komt, onze eisen in ontvangst neemt. En dat hebben ze eerder ook netjes gedaan. Maar dan zeggen ze no comment. En dat willen wij niet. Wij willen dat ze een inhoudelijke reactie geven op die eisen. Wat gaan jullie doen? Hoe maak je je bedrijf toekomstbestendig?
2: Je zit hier met een bord zelfgemaakt. Bord, wat staat erop?
6: Stop met plunderen. Neem de toekomst serieus.
2: En wat bedoel je daar precies mee? Ja, het spreekt misschien al voor zich, maar misschien even fijn om uit te leggen.
6: Ik denk dat de manier waarop wij dingen doen, waarop bedrijven dingen doen, niet houdbaar is. We zijn letterlijk aan het plunderen. Ja. Dat gaat ten koste van de toekomstige generatie.
7: Een woordvoerder van Yara liet vrijdagmiddag rond 3 uur het volgende weten.
8: De demonstratie in Vlaardingen verloopt vreedzaam en wij respecteren het demonstratierecht. We hebben kennis genomen van de punten van de actievoerders, maar gaan daar verder inhoudelijk niet op in. De vestiging in Vlaardingen ondervindt momenteel wel hinder van de blokkade. Hierdoor kunnen grondstoffen niet worden aangevoerd en meststoffen niet worden afgevoerd. De productie gaat echter wel gewoon door en de levering aan klanten komt niet in gevaar. Verder zijn er wel afspraken gemaakt met de demonstranten over de veiligheid en het vrijhouden van doorgangen voor hulpdiensten.
7: Het is niet de eerste keer dat Yara doelwit is van demonstraties van Extinction Rebellion. Op 24 april demonstreerden actievoerders ook bij de vestiging in Sluiskil in Zeeland. Volgens de woordvoerder van Yara kwamen daarbij dezelfde eisen aan bod. Het bedrijf ging toen echter ook niet inhoudelijk in op de punten, al werden de eisen wel in ontvangst genomen.
2: En dat hebben jullie ook op andere manieren geprobeerd, denk ik, om een reactie te krijgen vanuit Yara?
9: Ja, natuurlijk. Kijk, zoals het gaat bij acties van Extinction Rebellion, is er een escalatieladder. Dus er zijn al heel lang gesprekken geweest en weet ik het allemaal. En er zijn petities geweest, mensen hebben Yara opgeroepen om dingen te doen. En dat werkt niet, er wordt niet geluisterd. Er wordt pas geluisterd, ze komen pas naar buiten als wij vervelend worden. Als wij dus de boel blokkeren.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond. Net als de rest van de dag krijgen we vanavond ook nog te maken met een bui. En daar kan zelfs een beetje onweer tussen zitten. Verder daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen hetzelfde weerbeeld, in de ochtend regenachtig en het wordt hier warmer dan 13 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: In een woning aan de Lissabonweg in de Vlaardingse wijk Holy Noord zijn zaterdag aan het einde van de ochtend 2 overleden personen aangetroffen. Zo bevestigt een woordvoerder van de brandweer. Buurtbewoners hadden de bewoners al even niet gezien en vertrouwden het niet. Hierop werd de politie gebeld om de woning te betreden en binnen werden de overleden personen aangetroffen. De politie laat zaterdagavond weten dat het om 2 mannen gaat van 71 en 73 jaar oud. En dat uit het onderzoek blijkt dat het om een niet natuurlijk overlijden gaat, maar dat er ook geen sprake is van een misdrijf. De doodsoorzaak wordt verder onderzocht. En terwijl een Schiedammer niks vermoedend aan het videobellen was, werd hij overrompeld door 3 overvallers bij zijn woning aan de Dr. Scheepsmansingel in Nieuwland. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag rond middernacht. Agenten hielden korte tijd later 3 verdachten aan. Het slachtoffer raakte licht gewond. De andere persoon aan de andere kant van de lijn belde direct de politie. Meerdere eenheden kwamen ter plaatse, waaronder een hondengeleider en een ambulance. Omdat de politie snel ter plaatse was, konden de agenten al snel 2 overvallers aanhouden. De derde verdachte wist zich langer schuil te houden. Hij verstopte zich op het balkon van een andere woning. Met hulp van de hondengeleider kon ook uiteindelijk hij worden aangehouden. En daarnaast werd ook een helikopter ingezet om de verdachte op te sporen. Deze hing enige tijd boven de locatie.

0: Het International Dutch Distillers Festival, het IDDF, pakt dit jaar groter uit dan ooit. Niet één weekend, maar de hele maand mei staat in het teken van de Schiedamse distilleertraditie. Verslaggevers Meerte Verhagen en Juliette Heinsbroek vertellen je er meer over.
1: Een soort draaien, maar dat hoeft in principe niet. Maar je hoort in ieder geval
2: Het International Dutch Distillers Festival, al jaren een bekend evenement in Schiedam. En dit jaar wordt het groter aangepakt dan ooit. Met een programma verspreid over de hele maand mei krijgen bezoekers een blik in de wereld van de Schiedamse ambacht. Want na het succes van vorig jaar tijdens Schiedam 57 keert ook het bedrijvenfestival terug. Want bezoekers die krijgen opnieuw de kans om dit jaar weer achter de schermen mee te kunnen kijken.
3: We organiseren het bedrijvenfestival omdat mensen natuurlijk wel gewend zijn aan al die prachtige gedistilleerd producten. En de meeste Schiedammers zijn ook wel eens een keer in het Genevemuseum geweest om daar te zien wat voor producten we allemaal maken. Maar hoe wordt het nou gemaakt? Hoe gaat het nou met die cake? Hoe gaat dat met beslagbakken? Hoe gaat dat met koelbakken, et cetera? Hoe maak je dat nou precies? Hoe gaat dat met essences, met aroma's, met smaakbibliotheken, met kelders waar van alles in wordt opgeslagen? Dat dus.
2: En een van die plekken, dat is bij Nolet.
3: De Kopperclub is een plek waar mensen leren om een cocktail te maken. Dus er zijn hier allemaal professionele bartenders die jou vertellen hoe je het kunt doen. En er wordt geoefend. En dat gaan we ook op 22 en 23 mei doen.
4: En wij mogen daar straks van ervaren. Voor mij de eerste keer ook, dus ik ben benieuwd.
3: Oh kijk, dus ook een primeur aan de andere kant. Nou.
4: En je kan het dan natuurlijk tijdens het bedrijvenfestival kan je het ook reserveren. En dan kan je ook hier een kijkje nemen. Voor mij is het al helemaal vol, maar misschien zijn er nog plekjes.
3: Je wordt ontvangen in de molen van Nolet aan de Hoofdstraat nummer 6. En dan ga je langs de productielijnen naar de Kopperclub. Ja. En hier krijg je dus de training door een hele goede bartender.
5: Nou, dit is al een hele beleving op zich, toch?
6: Leuk.
5: Oh,
4: hi.
5: Kijk, hoi.
6: Nou,
5: ja.
7: Jeetje,
4: welkom.
7: Dankjewel.
4: Jullie mogen plaatsnemen.
6: Ja?
4: Ik zou zeggen, doe gelijk een schort om.
6: Ja, leuk.
4: We gaan zo meteen gelijk beginnen, dus...
7: Nou, ik ben benieuwd. En wat voor cocktail gaan we maken eigenlijk?
4: We gaan vandaag één van de cocktails maken die we hier altijd behandelen bij de Kopperclub. Dat is de Dutch and Stormy.
2: Behalve het leren maken van cocktails zijn er ook nog vele andere dingen te doen in mei. Zoals het Jeneverfestival op 16 en 17 mei. Wat dan weer samengaat met het cocktailweekend. En het bedrijvenfestival en Aroundtown dus op 22 en 23 mei. En als afsluiter het IDDF-concert. Maar eerst even terug naar de cocktails. Want ondertussen bij de workshop wordt er geleerd hoe je het beste een cocktail kan shaken.
4: Zo, ja. En dan?

0: Nou, klaar met oefenen. Nu is het tijd voor het echte werk. Het maken van het drankje.
1: Signature blend. Jij kan die pakken, jij kan die en dan kan je die pakken. Dan hebben we allemaal een fles.
2: Ja.
1: Opendraaien. Jigger vasthouden.
2: Ja.
1: En aan de grote kant helemaal vol tot de rand schenken.
3: Oh, wel lekker zo.
1: Dat is dit. Ja, jij doet het goed. Ja?
2: Ja?
1: Ja, Brenno mag nog iets meer.
3: Oh.
1: Iets te zuinig. Dat is perfect.
3: Thijs is wel boos op me als ik dat doe.
0: Alle ingrediënten, die worden toegevoegd.
3: Eigenlijk ben je een soort dokter.
4: Ja, een soort laboratorium.
2: Ja.
0: Om vervolgens even te gaan proeven of het eigenlijk wel goed is.
1: Ja. Als je denkt, nou, er moet nog wat bij. Ja, dan kan je dat nu doen.
3: Ah ja.
1: De rest kan natuurlijk niet meer.
4: Ja, ik ga ook een beetje.
2: Ik ga een beetje meer citroen erbij doen. Of limoen.
1: Dat kan.
4: Ja.
1: Ja.
4: Maak het helemaal je eigen.
2: Ja.
1: Alright.
3: Dan maak ik hem nog iets sterker.
4: Ja.
3: Het zijn net dat ik geen antwoord denk. Natuurlijk. Oh, shit. Ben ik beter op mijn volgende afspraak.
4: Eigenlijk promoot je dan ook een beetje het alcohol drinken daarmee. Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Ja, het gedistilleerd is niet alleen alcohol, maar uiteraard ligt dat natuurlijk voor de hand dat je die koppeling maakt. En we proberen daarom ook juist het erfgoed op een andere manier te laten zien dan alleen maar het alcohol. Bijvoorbeeld met de monumentale panden die daar onlosmakelijk gekoppeld aan zitten. Maar ook rondleidingen door de Hoogstraat bij ondernemers die gewoon hier werken en hun best doen om hun onderneming te kunnen blijven draaien. Dus eigenlijk iedereen die in Schiedam een ambacht heeft of zich inzet voor de stad, die is uiteindelijk ook op een of andere manier gekoppeld aan het gedistilleerd. En wij willen juist laten zien, zonder dat de nadruk op het alcohol ligt, je hebt er uiteindelijk wel mee te maken met deze geschiedenis. En dat willen we uitdragen met verschillende onderdelen.
1: Wij gebruiken in onze drankjes altijd zoveel mogelijk ijs.
4: Oké.
1: Sommige mensen denken dat het is om hun te beladeren.
4: Ik wou net zeggen,
1: ja. Dat is ook zo.
4: Hoef je meer te geloven?
0: En dan het moment van de waarheid. Het drankje is klaar. Ik zou zeggen, proost.
2: Proost.
3: Proost.
2: Proost.
1: Cheers.
2: Ja, proost.
1: Cheers.
2: Goeie uitleg, dankjewel.
1: Okay. Cheers.
2: Ja.
4: Ja, ik denk dat de mijne het beste is.

Tot zover deze 2 Actueel. Heb je iets gemist? Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald en dinsdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe 2 Actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu een hele fijne dag en tot de volgende keer.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
1: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
0: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
2: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt. Dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
0: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. Mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hanta-virus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
0: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
2: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
0: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
5: Dit is 2.

0: Dorold Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
1: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
0: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig, in het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 actueel.
3: Mieke Visser.

Goedenavond, het is maandag 11 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Lieke en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over een overval bij de Co-op in Schiedam-West, een demonstratie door Extinction Rebellion in Vlaardingen en 2 doden die zijn aangetroffen in een Vlaardingse flat.

0: 2.
1: Dit is 2.
2: Dit is het veteranenmonument in de Rozentuin in Vlaardingen-Holy. Het monument staat inmiddels al een aantal jaar. Maar een stichting speciaal voor Vlaardingse veteranen was er tot een paar maanden geleden nog niet. De Vlaardingse veteraan Wout van Doren vond dat daar verandering in moest komen en besloot daarom deze stichting op te richten.
3: Die hebben we inderdaad in maart hebben we die opgericht met nog 3 andere bestuursleden. Om gewoon te beginnen. We hebben een kern nodig om, en een draagvlak om te beginnen aan een stichting Veteranen Vlaardingen die uiteindelijk dienend moet zijn voor actief gedienende, oudgediende en de veteranen met een veteranenstatus. Maar ook het thuisfront wordt vaak vergeten. En dat vinden we ook wel belangrijk om aandacht te besteden aan het thuisfront. Dus de mensen achter de militair die eigenlijk ook een soort van uitzending meemaken. Ongeveer 2 jaar geleden kwam ik op het idee om iets van een stichting of iets van een verbondenschap te gaan creëren. Naast de lokale veteranendag die er al gewoon was. En ik dacht, ja, het is mooi als we iets meer kunnen bieden daaromheen en iets meer voor de veteranen dingen kunnen faciliteren. Dus daarom vond het ook zo belangrijk om een stichting te hebben, waaruit we ook niet alleen maar financieel ook met subsidies of met fondsen kunnen werken, maar ook voor een stukje verbondenheid van, hey, wat hebben we in Vlaardingen en hoe kunnen andere partijen daarop aansluiten, bijvoorbeeld de gemeente Vlaardingen.
2: Een van de doelen van de stichting is om de Vlaardingse veteranen samen te brengen, ongeacht leeftijd of geslacht.
3: Nou, bijvoorbeeld, we hebben een jonge veteraan die is 26 en die is in Irak geweest. En dat is een Vlaardinger. Nou, daar proberen we ook met de stichting wat meer aandacht aan te besteden om ook wat meer de jongere veteraan naar ons toe te krijgen en evenementen te organiseren die passen bij hun. En daarbij de oude veteraan uiteraard niet te vergeten. En nou ja, er zijn nu ook wat vrouwen die bijvoorbeeld dienst in gaan. Die wonen in Vlaardingen. Dus die zullen ook veteraan kunnen worden. Dus dan hebben we dadelijk best wel een gemixte club van jonge veteranen. Maar het zijn niet alleen maar meer mannen. Het zijn ook vrouwen.
4: En hoe groot is deze club veteranen in Vlaardingen?
3: Ja, we hebben ongeveer een club van 300 veteranen binnen Vlaardingen. Die hebben een veteranenstatus. En dan komen daarbij komen nog de oudgediende en de actiefdienende militairen. Ja, we staan hier in het midden van Vlaardingen, op een heel hoog punt. Het is een mooi uitzichtpunt hier. Met Vlaardingers om ons heen. Waar dus ook veteranen en uitgediende en actief dienende militairen onder vallen. En die wonen eigenlijk allemaal in deze huizen hier om deze watertoren heen. En op 5 mei dan hijsen we hier de vlag met een aantal veteranen. Delen we wat verhalen met elkaar. En dat is ook een beetje al een klein gedeelte van die verbinding die we willen creëren. Door activiteiten, door dingen te organiseren, door dingen samen te doen. En elkaar naar elkaar te gaan luisteren. En elkaar te gaan begrijpen met wat heb jij meegemaakt, wat heb ik meegemaakt. Wat is onze overeenkomst? Ja, dat we in Vlaardingen wonen. Dat we ook wel veel dingen hebben meegemaakt. En die ook wel een soort van bijhouden, omdat het niet iedereen dat begrijpt. Soms zelfs je eigen thuisvond niet. En dan is het wel fijn om iemand te hebben dicht in de buurt die jou wel begrijpt of kan begrijpen.
2: Om kennis te maken met de stichting en met elkaar wordt op 28 mei een bijeenkomst georganiseerd voor veteranen, oudgediende en actief dienende militairen uit Vlaardingen. Tijdens die bijeenkomst hopen de bestuursleden onder meer de doelen van de stichting te bespreken en ideeën uit te wisselen.
3: Ja, wat we willen bereiken, dat gaan we ook echt bouwen. Gewoon samen met de veteranen, oudgediende, actiefdienende militairen. Maar wat ik wel heel gaaf zou vinden als we elkaar wat meer kunnen vinden en elkaar wat meer kunnen ondersteunen en helpen. Als we dat gaan voelen en gaan zien en als we dat kunnen voelen met onze stichting, dan denk ik dat we ons doel hebben bereikt.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond. Net als de rest van de dag krijgen we vanavond ook nog te maken met een bui. En daar kan zelfs een beetje onweer tussen zitten. Verder daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen hetzelfde weerbeeld, in de ochtend regenachtig en het wordt hier warmer dan 13 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Twee actueel.
1: Vrijdagmiddag is in Vlaardingen een bestuurder aangehouden nadat hij onder invloed van drugs een ongeval had veroorzaakt. Het incident vond plaats aan de Westlandse weg nadat de automobilist naar eigen zeggen moest uitwijken. Hij botste op een andere auto waarna de wagen tegen een lantaarnpaal botste. De politie kwam ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Bij controle van de bestuurder werd er een speekseltest afgenomen om vast te stellen of er sprake was van drugsgebruik. En uit de test bleek dat de bestuurder inderdaad onder invloed was. Daarop is de automobilist aangehouden.

0: Yes. Deze week zijn de werkzaamheden begonnen aan het spoor ter hoogte van de Broersvest in Schiedam. Daardoor waarschuwt de RET voor extra reistijd en een tijdelijk aangepaste dienstregeling. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Dennis Korrevaar.
1: Voor wie veel met de tram reist, moet de komende periode even opletten, want de komende weken heb je veel hinder onderweg. Zo rijdt tram 11 helemaal niet en tram 24 rijdt weer tijdelijk tussen Vlaardingen-Holy en de Schravenlandseweg in Schiedam. Maar wat betekent dat nou voor de reis onderweg? En is het eigenlijk een beetje te doen?
2: Ja, ik werd vanmorgen vroeg wakker en ik had het gelezen. En toen dacht ik, ja, nu ga ik wel kijken hoe ik naar mijn werk moet komen. En normaal pak ik bus 54 uit de Gorsse naar de Broersvest en dan de tram. Alleen dat gaat dus niet. Dat kan wel, maar dan moet ik eerst helemaal naar het station en dan daar de tram pakken. Dus ik moest helaas met mijn fiets naar Nieuwland en hem daar neerzetten en dan de rest met de tram doen.
3: Ja, wij zijn natuurlijk bezig om de sporen te vervangen. Dat is natuurlijk nodig omdat het spoor intensief wordt gebruikt. Dus we zijn vandaag met de werkzaamheden gestart en die duren nog tot en met 7 juni. En dat betekent helaas wel wat hinder voor tramreizigers en busreizigers. Onder andere tramlijnen 1 en 11 die het even wat anders doen dan normaal. Dus dat is voor reizigers waarschijnlijk wel eventjes zoeken.
2: En ik begrijp ook wel dat alles gemaakt moet worden. Maar ja, voor mij en voor andere collega's die in de zorg werken en met OV moeten, is dat moeilijk. Maar ook voor de oudere mensen. Die moeten ook gaan kijken hoe ze zich kunnen verplaatsen.
1: Ja want normaal gesproken reist u veel met de tram?
4: Minimaal 4 dagen per week vanaf de Koenmarkt. Ja. En dan naar Rotterdam Centrum.
1: Dus dat is toch al vaak. En dan nu even met de bus. Was het vanmorgen even uitzoeken hoe u dan moest gaan?
4: Nou, dat moet ik nog uitzoeken. Ik ben net eventjes vanaf een andere route even gepakt. Maar ik moet nog uitzoeken hoe ik nu moet gaan. Ja.
1: Wie nu vanuit Vlaardingen-Holy naar station Schiedam Centrum wil, reist met tram 24 en moet uitstappen op de Schravenlandseweg. Ter hoogte van DSW stopt een pendelbus, de 701. En die rijdt tussen het station en het Marconiplein in Rotterdam. Andersom stappen mensen op bij de halte Schravenlandseweg om vervolgens via de Woudhoek naar Vlaardingen-Holy te gaan. Voor de bussen geldt ook een aantal wijzigingen. Lijn 51, 54 en 126 rijden een aangepaste route. Bus 52 rijdt helemaal niet.
5: Mevrouw, u komt net uit de tram. Was het te doen onderweg?
6: Ja, het was best te doen. Ja. Ja, toen moest ik eruit bij de Schavenlandsweg dus. Nou ja, dan moet ik verder lopen naar de Koenmarkt. Dus.
5: Ja. Ja. Want anders dan had u in één keer doorgereden naar de Koenmarkt?
6: Ja, dan had ik doorgereden via het station naar de Koenmarkt. Ja. Dus,
5: Nou, is het de komende 4 weken? Is het even zo? Vindt u dat lastig?
6: Nou, wel een beetje. Dus ja, lijkt mij. Als het nu is het nog redelijk weer. Maar als het regent, dan is het weer minder natuurlijk. Ja. Dus,
4: Want ze geven aan, als je op de app kijkt van de RET, zou ik vanaf de Marconiplein naar het Schiedam Centrum moeten gaan. En daar vandaan een kwartier moeten lopen weer naar huis toe. Terwijl ik net vanaf een andere halte dus diezelfde bus even heeft gepakt. Ja. En dat blijkt dus dat hij op het Schiedam Centrum kan je gewoon blijven zitten, de route weer vervolgen.
5: Ja. Voor hoeveel extra reistijd zorgt het nu dan? Weet u dat ongeveer?
2: Ja, ongeveer 20 minuten heen en 20 minuten terug. Ja. Want ik moet toch fietsen vanuit de Gorsse naar Nieuwland. En dan daar nog de tram pakken hierheen. Want het hele stuk hierheen fietsen is voor mij te ver om te fietsen.
5: Ja. Ja. En dan, je zei het al even, de werkzaamheden duren nog een paar weken. Waardoor dus de tram iets anders rijdt en er een aantal bussen mogelijk ook uitvallen. Wat zijn nog andere dingen waar de reiziger mee te maken kan hebben? Of hebben we dan het lijstje wel gehad?
3: Nou, we adviseren sowieso om alle reizigers eventjes goed de reis te plannen. Voordat je van huis weg gaat, goed eventjes te kijken van wat betekent het voor mijn reis? Waarschijnlijk meer reistijd of misschien extra overstappen. En daarin staat gewoon alles goed omschreven. Dus dat adviseren reizigers. De eerste dagen staan er ook informatiemedewerkers te herkennen aan de rode jas met RET-logo. Dus ja, die delen flyers uit, je kunt de vragen stellen. We hebben via onze socials hebben ook filmpjes gemaakt om uit te leggen van wat voor impact heeft het en waar moet ik aan denken. Ja. Dus we hebben veel communicatiemiddelen ingezet om reizigers te informeren. Maar vooral plan je reis en houd rekening met toch wel wat extra reistijd en extra overstap.
5: Ja, deze werkzaamheden nog tot 7 juni en daarna dan kan het spoor er weer even tegenaan?
3: Ja, absoluut. Dan kunnen de tramreizigers weer gebruik maken van de tram zoals ze dat gewend zijn. Zeker.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over 2 doden die zijn aangetroffen in een Vlaardingse flat, 3 mannen die zijn aangehouden na een woningoverval in Schiedam-Nieuwland en het Dutch Distillers Festival, het IDDF, die Schiedams ambacht zichtbaar wil maken.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had 1 van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baan schaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 actueel.
2: Mieke Visser.

Goedenavond, het is maandag 11 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Lieke en ook dit uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere hebben over twee doden die zijn aangetroffen in een Vlaardingse flat, drie mannen die zijn aangehouden na een woningoverval in Schiedam-Nieuwland en het Dutch Distillers Festival, IDDF, die Schiedams ambacht zichtbaar wil maken.

0: 2.
1: 2.
2: Waar zijn alle bloemen heen? Geknakt één voor één. Zal men ooit wijzer zijn? Zal men ooit wijzer zijn?
1: We staan hier voor het bedrijf Yara, een kunstmestproducent in Vlaardingen. En zoals je kan zien is Extinction Rebellion hier achter ons een demonstratie aan het houden. Dus laten we even horen wat ze te zeggen hebben. Kunnen jullie uitleggen waarom jullie hier staan?
3: Ja, wij zijn Extinction Rebellion Landbouw specifiek. En wij voeren een actie, een campagne eigenlijk tegen Yara, tegen de kunstmestproductie. En wij willen het heel duidelijk maken aan iedereen, want mensen weten niet hoe vervuilend kunstmest is. Kunstmest gebruikt ongeveer 7% van onze gasvoorraad. En dat gas, dat is fossiel, dat moet in de grond blijven. Het heeft enorme uitstoot. En bijvoorbeeld als je weet dat een boterham of ons brood 40% van de uitstoot komt van de kunstmest. Dus de landbouw heeft gewoon een groot probleem. En wij hebben dus Yara gekozen als target om dat duidelijk te maken aan het publiek.
4: Yara is een van de grootste vervuilende bedrijven van Nederland. Ontvangt ook knetterveel fossiele subsidies. En wat kopen ze daarmee? Heel veel aardgas die we vroeger uit Groningen haalden. Maar nu bij schurkenstaat als Amerika vandaan komen of uit Rusland. Om daarmee kunstmest te maken. En die kunstmest maakt boeren verslaafd aan kunstmest. Terwijl je ook prima landbouw kunt bedrijven zonder kunstmest. Alleen dan moet je daar wat minder intensief landbouw bedrijven. En dat is eigenlijk ook voor de boer beter. Omdat je daar gewoon een veel beter leven van overhoudt.
1: Jullie hebben aangekondigd dat jullie hier zijn vandaag. Dat hebben jullie niet aangekondigd?
3: Nee, dit is echt een actie. En we blokkeren de boel, dat konden we nooit aan. En dat is bij wet ook terecht. We hebben demonstratierecht. En binnen dat recht staan we op de openbare weg. En blokkeren we de vrachtauto's van Yara.
1: Klimaatrechtvaardigheid, wat hopen jullie te bereiken vandaag?
3: Vandaag eisen we dat Yara naar buiten komt, onze eisen in ontvangst neemt. En dat hebben ze eerder ook netjes gedaan. Maar dan zeggen ze no comment. En dat willen wij niet. Wij willen dat ze een inhoudelijke reactie geven op die eisen. Wat gaan jullie doen? Hoe maak je je bedrijf toekomstbestendig?
1: Je zit hier met een bord zelfgemaakt. Bord, wat staat erop?
5: Stop met plunderen. Neem de toekomst serieus.
1: En wat bedoel je daar precies mee? Ja, het spreekt misschien al voor zich, maar misschien even fijn om uit te leggen.
5: Ik denk dat de manier waarop wij dingen doen, waarop bedrijven dingen doen, niet houdbaar is. We zijn letterlijk aan het plunderen. Ja. Dat gaat ten koste van de toekomstige generatie.
6: Een woordvoerder van Yara liet vrijdagmiddag rond 3 uur het volgende weten.
7: De demonstratie in Vlaardingen verloopt vreedzaam en wij respecteren het demonstratierecht. We hebben kennis genomen van de punten van de actievoerders, maar gaan daar verder inhoudelijk niet op in. De vestiging in Vlaardingen ondervindt momenteel wel hinder van de blokkade. Hierdoor kunnen grondstoffen niet worden aangevoerd en meststoffen niet worden afgevoerd. De productie gaat echter wel gewoon door en de levering aan klanten komt niet in gevaar. Verder zijn er wel afspraken gemaakt met de demonstranten over de veiligheid en het vrijhouden van doorgangen voor hulpdiensten.
6: Het is niet de eerste keer dat Yara doelwit is van demonstraties van Extinction Rebellion. Op 24 april demonstreerden actievoerders ook bij de vestiging in Sluiskil in Zeeland. Volgens de woordvoerder van Yara kwamen daarbij dezelfde eisen aan bod. Het bedrijf ging toen echter ook niet inhoudelijk in op de punten, al werden de eisen wel in ontvangst genomen.
1: En dat hebben jullie ook op andere manieren geprobeerd, denk ik, om een reactie te krijgen vanuit Yara?
8: Ja, natuurlijk. Kijk, zoals het gaat bij acties van Extinction Rebellion, is er een escalatieladder. Dus er zijn al heel lang gesprekken geweest en weet ik het allemaal. En er zijn petities geweest, mensen hebben Yara opgeroepen om dingen te doen. En dat werkt niet, er wordt niet geluisterd. Er wordt pas geluisterd, ze komen pas naar buiten als wij vervelend worden, als wij dus de boel blokkeren.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond. Net als de rest van de dag krijgen we vanavond ook nog te maken met een bui. En daar kan zelfs een beetje onweer tussen zitten. Verder daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen hetzelfde weerbeeld, in de ochtend regenachtig en het wordt hier warmer dan 13 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: In een woning aan de Lissabonweg in de Vlaardingse wijk Holy Noord zijn zaterdag aan het einde van de ochtend 2 overleden personen aangetroffen. Zo bevestigt een woordvoerder van de brandweer. Buurtbewoners hadden de bewoners al even niet gezien en vertrouwden het niet. Hierop werd de politie gebeld om de woning te betreden en binnen werden de overleden personen aangetroffen. De politie laat zaterdagavond weten dat het om 2 mannen gaat van 71 en 73 jaar oud. En dat uit het onderzoek blijkt dat het om een niet natuurlijk overlijden gaat. Maar dat er ook geen sprake is van een misdrijf. De doodsoorzaak wordt verder onderzocht. En terwijl een Schiedammer niks vermoedend aan het videobellen was, werd hij overrompeld door 3 overvallers bij zijn woning aan de Dr. Scheepsmansingel in Nieuwland. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag rond middernacht. Agenten hielden korte tijd later 3 verdachten aan. Het slachtoffer raakte licht gewond. De andere persoon aan de andere kant van de lijn belde direct de politie. Meerdere eenheden kwamen ter plaatse, waaronder een hondengeleider en een ambulance. Omdat de politie snel ter plaatse was, konden de agenten al snel 2 overvallers aanhouden. De derde verdachte wist zich langer schuil te houden. Hij verstopte zich op het balkon van een andere woning. Met hulp van de hondengeleider kon ook uiteindelijk hij worden aangehouden. En daarnaast werd ook een helikopter ingezet om de verdachte op te sporen. Deze hing enige tijd boven de locatie.

0: 2.
1: Dit is 2.
2: Het International Dutch Distillers Festival, het IDDF, pakt dit jaar groter uit dan ooit. Niet één weekend, maar de hele maand mei staat in het teken van de Schiedamse distilleertraditie. Verslaggevers Meerte Verhagen en Juliette Heinsbroek vertellen je er meer over.
3: Een soort draaien, maar het hoeft in principe niet. Maar je hoort in ieder geval een groene.
4: Het International Dutch Distill Festival, al jaren een bekend evenement in Schiedam. En dit jaar wordt het groter aangepakt dan ooit. Met een programma verspreid over de hele maand mei krijgen bezoekers een blik in de wereld van de Schiedamse ambacht. Want na het succes van vorig jaar tijdens Schiedam 57 keert ook het bedrijvenfestival terug. Want bezoekers die krijgen opnieuw de kans om dit jaar weer achter de schermen mee te kunnen kijken.
5: We organiseren het bedrijvenfestival omdat mensen natuurlijk wel gewend zijn aan al die prachtige gedistilleerd producten. En de meeste Schiedammers zijn ook wel eens een keer in het Jenevenmuseum geweest om daar te zien wat voor producten we allemaal maken. Maar hoe wordt het nou gemaakt? Hoe gaat het nou met die keten? Hoe gaat dat met beslagbakken? Hoe gaat dat met koelbakken, et cetera? Hoe maak je dat nou precies? Hoe gaat dat met essences, met aroma's, met smaakbibliotheken, met kelders waar van alles in wordt opgeslagen? Dat dus.
4: En een van die plekken, dat is bij Nolet.
5: De Copper Club is een plek waar mensen leren om een cocktail te maken. Dus er zijn hier allemaal professionele bartenders die jou vertellen hoe je het kunt doen. En er wordt geoefend. En dat gaan we ook op 22 en 23 mei doen.
6: En wij mogen daar straks van ervaren. Voor mij de eerste keer ook, dus ik ben benieuwd.
5: Oh kijk, dus ook een primeur aan de andere kant. Nou.
6: Ja. En je kan het dan natuurlijk tijdens het bedrijvenfestival kan je het ook reserveren. En dan kan je ook hier een kijkje nemen. Voor mij is het al helemaal vol, maar misschien zijn er nog plekjes.
5: Je wordt ontvangen in de molen van Nolet aan de Hoofdstraat nummer 6. En dan ga je langs de productielijnen naar de Copper Club. Ja. En hier krijg je dus de training door een hele goede bartender.
7: Nou, dit is al een hele beleving op zich, toch?
8: Leuk.
7: Oh,
6: hi.
7: Kijk,
8: hoi.
7: Nou,
6: ja.
7: Jeetje,
6: welkom.
7: Dankjewel.
9: Jullie mogen plaatsnemen.
8: Ja?
9: Ik zou zeggen, doe gelijk een schort om.
8: Ja, leuk.
9: We gaan zo meteen gelijk beginnen, dus...
7: Nou, ik ben benieuwd. En wat voor cocktail gaan we maken eigenlijk?
9: We gaan vandaag één van de cocktails maken die we hier altijd behandelen bij de Koppenclub. Dat is de Dutch and Stormy.
4: Behalve het leren maken van cocktails zijn er ook nog vele andere dingen te doen in mei. Zoals het Jeneverfestival op 16 en 17 mei. Wat dan weer samen gaat met het cocktailweekend. En het bedrijvenfestival en Around Town dus op 22 en 23 mei. En als afsluiter het IDDF-concert. Maar eerst even terug naar de cocktails. Want ondertussen bij de workshop wordt er geleerd hoe je het beste een cocktail kan shaken.
9: Zo, ja. En dan?

0: Nou, klaar met oefenen. Nu is het tijd voor het echte werk. Het maken van het drankje.
1: Signature blend. Jij kan die pakken, jij kan die en dan kan je die pakken. Dan hebben we allemaal een fles. Ja. Opendraaien. Jigger vasthouden.
2: Ja.
1: En aan de grote kant helemaal vol tot de rand schenken.
3: Oh, lekker zo.
1: Dat is dit. Ja, jij doet het goed. Ja?
2: Ja.
1: Ja, Brenno mag nog iets meer.
3: Oh.
1: Iets te zuinig. Dat is perfect.
3: Thijs is wel boos op me als ik dat doe.
0: Alle ingrediënten, die worden toegevoegd.
3: Eigenlijk ben je een soort dokter.
4: Ja, een soort laboratorium.
2: Ja. Ja.
0: Om vervolgens even te gaan proeven of het eigenlijk wel goed is.
1: Ja. Als je denkt, nou, er moet nog wat bij. Ja, dan kan je dat nu doen.
3: Ah, ja.
1: De rest kan natuurlijk niet meer.
4: Ja, ik ga ook een beetje.
2: Ik ga een beetje meer citroen erbij doen. Of limoen.
1: Dat kan.
4: Ja.
1: Ja.
4: Maak het helemaal je eigen.
2: Ja.
1: All right.
3: Dan maak ik helemaal iets sterker.
4: Ja.
3: Ja. Het zijn net geen andere dingen. Dan ben ik beter op mijn volgende afspraak.
4: Eigenlijk promoot je dan ook een beetje het alcohol drinken daarmee. Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Ja, het gedistilleerd is niet alleen alcohol, maar uiteraard ligt dat natuurlijk voor de hand dat je die koppeling maakt. En we proberen daarom ook juist het erfgoed op een andere manier te laten zien dan alleen maar het alcohol. Bijvoorbeeld met de monumentale panden die daar onlosmakelijk gekoppeld aan zitten. Maar ook rondleidingen door de Hoogstraat bij ondernemers die gewoon hier werken en hun best doen om hun onderneming te kunnen blijven draaien. Dus eigenlijk iedereen die in Schiedam een ambacht heeft of zich inzet voor de stad, die is uiteindelijk ook op een of andere manier gekoppeld aan het gedistilleerd. En wij willen juist laten zien, zonder dat de nadruk op het alcohol ligt, je hebt er uiteindelijk wel mee te maken met deze geschiedenis. En dat willen we uitdragen met verschillende onderdelen.
1: Wij gebruiken in onze drankjes altijd zoveel mogelijk ijs.
4: Oké.
1: Sommige mensen denken dat het is om hun te belazeren.
4: Ik wou net zeggen,
1: dat is ook zo.
4: Hoef je binnen te lopen.
0: En dan het moment van de waarheid. Het drankje is klaar. Ik zou zeggen, proost.
4: Proost.
2: Proost.
1: Cheers.
2: Proost.
1: Cheers.
2: Goeie uitleg,
3: hoor.
2: Ja. Goeie uitleg, dankjewel.
4: Okay.
1: Cheers.
2: Ja.
4: Ja, ik denk dat de mijne het beste is.

Tot zover deze 2 Actueel. Heb je iets gemist? Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En dinsdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe 2 Actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu een hele fijne dag en tot de volgende keer.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

And I touched your face, narcotic mind.